U hoort van dit album nog twee stukken. En als eerste een prachtige uitvoering van de ballad Every Time We Say Goodbye, geschreven door Cole Porter. Tot besluit van Harold Arlen een swingende uitvoering van Right as the Rain. Een perfect slot van een hartverwarmende ode aan het American Songbook door het Phil Woods Quintet. Phil Woods was, met de woorden van Quincy Jones, one of the greatest jazz alto saxophone players to ever set foot on this planet. Hij overleed op 29 september 2015.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 2002 van Phil Woods. Ze komen van de CD American Songbook, uitgebracht op Kind of Blue Records. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop en vandaag kunt u luisteren naar de derde aflevering van een serie uitzendingen gewijd aan de in 2015 overleden Amerikaanse alt-saxofonist Phil Woods. Naast de vele optredens en opnamen met zijn eigen groep verleende hij ook vaak zijn medewerking aan diverse projecten. Zo stond hij op 20 en 21 december 1988 in de RCA-studio in New York City met een top-ritmesectie bestaande uit Tommy Flanagan op piano, George Mraz op contrabas en Kenny Washington op drums. Het album kreeg de titel Here's to My Lady en werd uitgebracht op het Chesky-label. Bijzonder is dat Phil Woods op dit album ook in een aantal stukken te horen is op de klarinet. Maar als eerste hoort u een compositie van Tom Harrell, getiteld Super Red. Een swingende samba met een geweldige solo van de meester zelf. En vervolgens hoort u een compositie van Woods, opgedragen aan zijn beroemde collega Johnny Hodges. Met aan het slot nog even een kort eerbetoon aan Billy Strayhorn. En ook van Woods is de prachtige ballad Another Love Song met een perfecte begeleiding van bassist George Mraz. En in de exotische uitvoering van Eddie Haywood compositie Canadian Sunset hoort u wat voor een uitstekend klarinetist Phil Woods ook was.

U hoort van hetzelfde album de compositie Charles Christopher, geschreven door Phil Woods als een tribute aan zijn grote voorbeeld Charlie Parker. En wat voor een tribute. Het zwingt de pan uit met inspirerende solo's van Woods en Tommy Flanagan en zeer muzikale Force van Kenny Washington. Vervolgens hoort u een stuk geschreven door Jerry Dutchen, getiteld Butter. Dat is opgedragen aan trombonist Quinton Butter Jackson. Een briljante uitvoering en wat een groove. De geweldige bassist George Mraz is een belangrijke solist in de Franz Lehár-compositie Dein ist mein ganzes Herz, oftewel Yours is my heart alone. In de bekende walk-in ballad Blue and Sentimental van Count Basie hoort hij Phil Woods wederom schitteren op de klarinet.

Van 1968 tot 1972 woonde Phil Woods in Parijs en maakte tournees door heel Europa. In 1972 ging hij weer terug naar de Verenigde Staten en begon een nieuwe formatie. En daarmee keerde hij ook weer terug naar de bebop en het onuitputtelijke repertoire van The American Songbook. Op 14 december 1986 stond het Phil Woods Quintet in Studio 44 van Max Bonneman in Monster met als gasttrompetist Dizzy Gillespie. Deze opnamen werden uitgebracht op het Timeless label van producer Wim Wicht. Het album kreeg de titel Dizzy Gillespie Meets the Phil Woods Quintet. U hoort in deze uitzending 3 tracks met in de bezetting Phil Woods, altsax Tom Harrell, trompet en bugel, Hal Galper, piano, Steve Gilmore, bas, Bill Goodwin, drums en Gillespie op trompet. Van Dizzy Gillespie hoort u Oon Gawa, een groovy samba met Gillespie als eerste solist. Zijn chops zijn gezien zijn leeftijd wat minder, maar de timing en feeling zijn nog onverminderd aanwezig. Vervolgens Loose Change, een swingende hardbop-compositie van pianist Galper met een uitstekende trompetsolo van Harrell. Ten slotte een stuk van Tom Harrell getiteld Terrestris. De funky Latin groove van de ritmesectie is een perfecte voedingsbodem voor de inspirerende solo's van Harrell, Wood en Gillespie.

In dit programma House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz heeft u geluisterd naar opnames uit 1977, afkomstig van de cd Song for Sisyphus, en opname uit 1986, afkomstig van de cd Dizzy Gillespie meets the Phil Woods Quintet. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag hoort u de eerste van een serie uitzendingen gewijd aan de in 2015 overleden Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Philip Wells Woods werd geboren op 2 november 1931 in Springfield, Massachusetts. Op zijn 12e kreeg hij een altsaxofoon en zijn helden waren Benny Carter, Johnny Hodges en Charlie Parker. Hij studeerde bij onder andere Lenny Tristano en behaalde zijn bachelor's degree voor klarinet in 1952. Dat gebeurde aan de befaamde Juilliard School in New York. Hij trad veel op met onder meer Donald Byrd, George Wallington en Gene Quill. Daar maakte hij ook verschillende opnames mee voor diverse labels. Hij kreeg bekendheid door zijn samenwerking met de big band van Dizzy Gillespie. Hij deed veel studiowerk als lead alt en solist bij de orkesten van onder andere Quincy Jones, Oliver Nelson en Michel Legrand. In het voorjaar van 1968 had hij genoeg van al het studiowerk en vertrok naar Europa. Hij vestigde zich in Parijs. Daar werd een optreden voor hem geregeld met pianist George Grants, drummer Daniel Humer, allebei uit Zwitserland, en de Franse bassist Henri Texier. Dat optreden was heel succesvol en er ontstond een vaste combinatie onder de naam Phil Woods and his European Rhythm Machine. U hoort een aantal opnamen van deze geweldige groep. Op 14 en 15 november 1968 werden er opnamen gemaakt in de Pathé Marconi Studios in Parijs. Dit album werd uitgebracht op Pathé onder de titel Alive and Well in Paris. U hoort eerst een compositie van Woods, getiteld And When We Are Young. Het stuk is opgedragen aan senator Robert Kennedy, die toen om het leven was gebracht. Het prachtige thema wordt rubato gespeeld door Phil Woods. Pianobegeleiding en gestreken bas ernaast. Dan gaat het over naar het solistische gedeelte met een snelle samba, afgewisseld met swing en het stuk eindigt weer in rubato. Aan swing, intensiteit, overtuiging en emotie heeft deze take geen seconde gebrek. Vervolgens hoort u wederom een compositie van Woods en tevens het titelstuk van het album Alive and Well. Een kort, maar kokend stukje hardbop van de bovenste plank.

U krijgt van dit album, Alive and Well in Paris, nog 3 stukken te horen. Eerst nu Freedom Jazz Dance, geschreven door Eddie Harris. Het stuk heeft een simpele vorm en na een intro van 8 maten volgt het thema waarna geïmproviseerd wordt over een schema van 8 maten. De kunst is natuurlijk, wat maak je ervan? Nou, dat lukt Phil Woods met deze formatie zeer goed. Woods speelt weer met veel passie en de pianosolo van George Grunz en de drumsolo van Daniel Humer hebben geen gebrek aan intensiteit. Het geheel swingt de pan uit. Stolen Moments is een bekende jazz-standard geschreven door Oliver Nelson. Woods speelt hier een geweldige solo waarin, na een aantal chorussen, de ritmesectie het tempo verdubbelt en datzelfde gebeurt ook onder de swingende piano-solo van Grunz. Dan weer gevolgd door een mooie bas-solo van Texier. Tot slot van dit album een korte maar krachtige uitvoering van de Sonny Rollins-compositie Doxy. Met dit album heeft Phil Woods zijn studioverleden helemaal achter zich verlaten en hij speelt de sterren van de hemel.

Met zijn European Rhythm Machine trad Woods op in heel Europa en ook op het befaamde Newport Jazz Festival in de Verenigde Staten. In 1970 verliet George Grant de band en werd vervangen door de Engelse pianist Gordon Beck. Van deze samenstelling hoort u twee stukken. Die komen van het album Phil Woods and His European Rhythm Machine, opgenomen op 5 juli 1970 in de Europa Sonor Studio in Parijs. Het werd uitgebracht op het Inner City label. Het is tevens het vierde en laatste album van Phil Woods met deze groep. In hun laatste periode werd de muziek steeds vrijer en ook de funky en elektronische invloeden van die tijd zijn duidelijk aanwezig. Als eerste hoor je een compositie van Beck met de titel Ultimate Choice. Daniel Humer opent met een open drumsolo, waarna het thema

in een ongelooflijk razend tempo wordt ingezet en de solo's bewegen zich tussen tempo en rubato. Gordon Beck laat hier tevens horen wat een fabelachtige pianist hij is. De interacties van de hele groep zijn hier op heel hoog niveau. Tot slot een funky compositie van Phil Woods, Chromatic Banana. Beck speelt hier op een Fender Rhodes en de muziek beweegt zich tussen rock, funk en vrije improvisatie. Met deze groep liet Phil Woods duidelijk horen dat hij als bebopper absoluut niet bang was voor andere muzikale vormen.

U heeft geluisterd naar opname uit 1968 van Phil Woods. Ze kwamen van de cd Alive and Well in Paris, uitgebracht op EMI, en opname uit 1970 van Phil Woods, afkomstig van de cd Phil Woods and His European Jazz Machine, uitgebracht op Inner City Records. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

dit is het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar een uitzending gewijd aan de onlangs overleden Amerikaanse hardbop drummer Al Foster. Aloysius Tyrone Foster, deze bescheiden maar iconische drummer, werd geboren op 18 januari 1943 in Richmond, Virginia. Hij begon op zijn 13e met drummen en zijn inspiratiebronnen waren de drummers Art Taylor en Max Roach. Zijn platendebuut maakte hij in 1964 bij trompetist Blue Mitchell op het album The Things to Do, uitgebracht door Blue Note Records. Die plaat bracht hem veel bekendheid en hij werd daardoor een veelgevraagd sideman door bandleiders als Horace Silver, Sonny Rollins en Joe Henderson. Echter, zijn samenwerking met Miles Davis in de jaren 70 en 80 bracht hem wereldfaam. Dat was Miles Davis zijn funky periode en Al Foster was de perfecte keuze voor de aanstekelijke vette grooves die essentieel waren voor Miles' band en hij was voor die periode dan ook Davis zijn favoriete drummer. Beroemde albums van Miles uit die tijd zoals Agartha, We Want Miles en You're Under Arrest dragen allemaal de signatuur van de super groovende Al Foster. Maar zijn hart lag toch het meest bij de swingende hardbop. Hij maakte een aantal albums onder eigen naam en als eerbetoon hoort u in deze uitzending enige tracks van een van zijn laatste albums. Op 25 januari 2022 stond Al Foster met een topbezetting in de New Yorkse Sea Sound Studio voor een opname voor het Smoke Session Record label. Het album is uitgebracht onder de titel Reflections. In de bezetting hoort u Nicholas Payton, trompet, Chris Potter, tenor en sopraansax, Kevin Hayes, piano en Fender Rhodes, Vincente Archer, bas en Foster, slagwerk. Als eerste stuk hoort u een compositie van Al Foster opgedragen aan Thelonious Monk, getiteld T.S. Monk. Het stuk reflecteert duidelijk de ritmische genialiteit van Monk en ook die van Al Foster. Een mooi eerbetoon aan Monk, met wie Foster in 1969 een week heeft opgetreden. Het volgende stuk is geschreven door Sonny Rollins en getiteld Pent Up House. Het swingt vanaf de eerste noot en de interactie van Al Foster met de geweldige solisten Chris Potter, Nicholas Payton en Kevin Hayes is van zeer hoog niveau. Van de hand van McCoy Tyner hoort u Blues on the Corner, in trio-bezetting met Chris Potter en Vincente Archer, waarin in de geweldige tenorsolo een vleugje Sonny Rollins om de hoek komt kijken en Vincente Archer een zeer goede walking bass-solo speelt die moeiteloos overgaat in een zeer melodische time-solo van Al Foster.

Op 25 januari 2022 nam Al Foster een album op in de Sears Sound Studio in New York met een sublieme line-up. In deze uitzending hoort u verschillende tracks van het album Reflections. Anastasia is een prachtige langzame bossa nova geschreven door Al Foster. U hoort hierin onder andere Chris Potter op sopraansax. Vervolgens hoort u Six, geschreven door Nicholas Payton. Een compositie die heel goed de tijd weergeeft van Al Foster's manier van spelen bij de band van Miles Davis. Funky, groovy en met de beste backbeats in de business. Kevin Hayes speelt hier op de Fender Rhodes. Geschreven door Joe Henderson hoort u zijn bekende compositie Punjab. De interactie van Al Foster met de solisten is bijna telepathisch en de fraseringen op zijn snare drum zijn subliem.

U hoort nog drie tracks waarvan als eerste een compositie van Kevin Hayes, getiteld Beat. Met dit stuk wordt enigszins de sfeer opgeroepen van het Miles Davis Quintet uit de jaren 60. De componist zelf speelt hier een zeer swingende pianosolo en de Hancock-invloed is hier onmiskenbaar. Een werk van Al Foster's voormalige werkgever Miles Davis mag niet ontbreken. U hoort een compositie uit diens vroegere periode, getiteld Half Nelson. De trompetsolo van Nicholas Payton is hier schitterend van opbouw en het geheel is zeer relaxed en swingend uitgevoerd. Tot slot een compositie van Al Foster en wederom een ode aan Thelonious Monk, getiteld Monk's Bossa. De citaten in het thema en de solo's liegen er niet om. Een waardig einde aan een prachtig reflecterend album met tributen aan een aantal bijzondere muzici uit de muzikaal zeer rijke carrière van drummer Al Foster. Hij overleed op 28 mei 2025.

In het programma heeft u geluisterd naar opname uit 2022 van L. Foster, afkomstig van de cd Reflections, uitgebracht op Smoke Sessions Records. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop bij de concertzender en World of Jazz. Vandaag hoor je een uitzending gewijd aan de onlangs overleden Amerikaanse tenorsaxofonist en klarinetist John Ruocco. John James Ruocco werd in 1952 geboren in New Haven, Connecticut en speelde met mensen als Dizzy Gillespie, Art Farmer, Slide Hampton en Billy Hart. Hij vestigde zich in België en werd zeer invloedrijk in de Belgische jazzscene. Hij werkte samen met onder andere Charles Loos, Michael Herr, Bert Joris en Philippe Catherine. Ook was hij lid van Peter Herbolzheimer's Rhythm Combination en Brass. En hij speelde in de groep Baseline van Hein van der Gijn, John Abercrombie en Joe LaBarbera. Als docent was hij verbonden aan het Conservatorium van Brussel en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij ook de Big Band leidde. Zijn spel is geniaal, tijdloos en altijd swingend. In deze uitzending hoor je voornamelijk opname in trio-bezetting die op 2 en 3 februari 1999 zijn opgenomen. Dat gebeurde in Studio 44 in Monster door Max Bolleman. Deze opnamen zijn in 2007 uitgebracht op het Belgische AZ-label en de titel daarvan was A Ghost of Chance. In de bezetting Ruocco op tenorsax, Jean-Louis Racinfos bas, Felix Simtain drums. We beginnen met Bassman en Washington's I'm Getting Sentimental Over You. Wat meteen opvalt is de lyrische manier van spelen van John Ruocco. Zijn solo is perfect opgebouwd. Ook Jean-Louis Racinfos schittert met een melodieuze bassolo. Drummer Felix Simtain is uniek in zijn vette swing en solo's. Als tweede van Irving Berlin, de melancholieke wals What'll I Do? Prachtig en energiek samenspel van Ruocco en Felix Simtain. Als derde de ballad en ook het titelstuk van het album A Ghost of a Chance van Victor Young. Een briljante uitvoering. Met een geweldige basbegeleiding van Jean-Louis Racinfos.

Van hetzelfde album komt het beroemde When You Wish Upon a Star. Het is geschreven door Leigh Harline en Ned Washington in 1940 en dat deden ze voor de Disney-animatiefilm Pinocchio. Het begin van het thema wordt rubato ingezet, samen met de vette drums van Felix Simtane. Daarna zet bassist Jean-Louis Racine-Foss bij de bridge een hoog tempo in en volgt er een swingende tenorsolo van John Ruocco. En daarna verdwijnt het thema langzaam in het heelal. Vervolgens hoort u het al even oude Sweet Lorraine van Cliff Burwell. Dit stuk werd in 1940 voor het eerst opgenomen door het trio van zanger Nat King Cole. Maar deze versie van John Ruocco met zijn trio mag er ook zijn. Cherokee van Ray Noble is een classic. En wel in het bebop-repertoire van menig jazzmuzikus. Meestal wordt dit stuk uitgevoerd in een razendsnel tempo en dat is ook hier het geval. John Ruocco schudt hier even 3 chorussen achterloos uit zijn mouw en Felix Simtane neemt ook nog even een zeer melodisch chorus voor zijn rekening. Chapeau, heren.

Op 30 januari 1962 stond de Diamond Five weer in de Hilversumse plaatstudio voor een opname voor Fontana. U krijgt hiervan nog twee tracks te horen. Als eerste hoort u de bekende standard van Dietz & Schwartz, getiteld You and the Night and the Music. Perfect swingend uitgevoerd met prachtig uitgebalanceerde solo's van Verbeke, Small, Slinger en Scholz. Als laatste van deze sessie een spetterende compositie van Kees Small, getiteld LMR. Al deze historische opnames zijn uitgebracht op het Blue Jack label onder de titel The Diamond Five, Finally After 40 Years. Op 12 mei 1964 nam de band een compleet album op voor Fontana onder de titel Brilliant. Daarvan hoort u tot slot een compositie van Small, getiteld Johnny's Birthday, opgedragen aan John Engels, die een dag na de opname jarig was. Door de tijdgeest liepen de optredens terug en waren de meeste leden van de groep genoodzaakt om te gaan spelen in diverse radio- en televisieorkesten. Kees Slinger, Kees Small, Harry Verbeke en Jacques Scholz zijn helaas niet meer onder ons. Drummer John Engels is gelukkig still alive and kicking en is onlangs 90 jaar geworden, treedt nog regelmatig op. Door de heruitgave kunnen we nog lang nagenieten van de muziek van deze legendarische swingende hardbopgroep.

In ons programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1959, 61 en 62 van The Diamond Five. Afkomstig van de cd The Diamond Five, Finally After 40 Years. Uitgebracht op Blue Jack Jazz, een opname uit 1964. Afkomstig van de cd Brilliant, uitgebracht op Universal Music. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag het derde en laatste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In de eerste uitzending werden de opnamen van Jimmy Rainey belicht en in de tweede die van zijn zoon Doug. In deze derde en laatste aflevering hoort je opname die Jimmy en Doug Rainey samen hebben gemaakt. Vader en zoon speelden al sinds 1977 samen, maar hun eerste plaatopname vond plaats op 19 april 1979. En dat gebeurde in een studio in Kopenhagen. Ze werden ondersteund door bassist Michael Moore en drummer Billy Hart. Deze opnames zijn uitgebracht op het Deense label Steeplechase. De titel Stolen Moments. U hoort hiervan vier tracks. De eerste is een compositie van Jimmy Rainey, getiteld Jonathan's Waltz, opgedragen aan zijn zoon John. Na het intro valt onmiddellijk de schitterende toon van Jimmy Rainey op. Probleemloos gaan de beide Raineys door alle modulaties van deze prachtige lichtswingende jazzwals. Vervolgens hoort u Stolen Moments, de bekende mineur blues van Oliver Nelson. Doug Rainey speelt hier het thema en de eerste solo. Hij is hier 22 jaar oud en de invloed van zijn vader is onmiskenbaar. Zijn sound is alleen wat je zou kunnen zeggen wat donkerder. Na Jimmy volgt er een mooie bassolo van Michael Moore die overgaat in een spannende samenspraak met de twee Raineys. Jimmy schreef speciaal voor zijn Nederlandse tourorganisator Gerry Tekens de compositie Samba Tekens. Een snelle samba waarin ook drummer Billy Hart solistisch aan bod komt in een muzikale 8-om-8 samenspraak met Jimmy Rainey. Als laatste stuk van deze sessie hoort u van Dietz & Schwartz de standaard Alone Together. Geopend wordt met een gezamenlijke improvisatie door de beide Raineys op de akkoorden van het schema en pas op het eind komt de melodie tevoorschijn. Het is hier al duidelijk te horen hoe goed het samenspel is tussen de beide gitaristen.

U hoort opnamen die Jimmy en Doc Rainey samen hebben gemaakt. In 1981, 82 en 83 organiseerde de toenmalige leraar Duits uit Enschede, Gerry Tekens, tournees door Europa voor Jimmy Rainey. Hij was een zeer groot liefhebber van diens spel en stelde een kwartet samen voor hem en zijn zoon Doc. Op verzoek van Doc werd op bas de zeer talentvolle Jesper Loengaard gevraagd en op verzoek van Jimmy mocht de samensteller van dit programma, Erik Ineke, plaatsnemen achter de drums. Tijdens de eerste tournee in 1981 bleek al snel dat de groep heel goed op elkaar ingespeeld raakte en op het eind van de tournee besloot Gerry Tekens om dit voor de eeuwigheid vast te laten leggen. Hij boekte de Vendel Sound Studio in Loenen aan de Vecht en op 27 februari 1981 werd het album Rainey 81 opgenomen. Het werd tevens het eerste album voor het kersverse, later internationaal bekend geworden label Criss Cross van Tekens. U hoort bijna het volledige album met als eerste stuk de Cole Porter standard What Is This Thing Called Love. Jimmy Rainey speelt hierin een schitterende solo, gevolgd door Doc Rainey die zeer geïnspireerd wordt door zijn vader en ook zijn begeleiding is van hoog niveau. Het geheel swingt de pan uit. Vervolgens in een slow medium tempo de Kurt Weill compositie This Is New. Het thema wordt hier prachtig uitgevoerd door Jimmy, gevolgd door Doc, met tot slot een zeer melodische bassolo van Loengaard. Harold Arlen schreef My Shining Hour. Het wordt uitgevoerd in een uptempo en het is een feature voor Jimmy Rainey en de programmamaker achter de drums.

In dit derde blok hoort u meer opnamen van het album Back in New York. Als eerste hoort u All or Nothing at All, geschreven door Arthur Altman. Dit stuk is bekend geworden door de vertolking van Frank Sinatra. Naar het vette drumintro van Kenny Washington volgt het thema in een 12/8 Latin groove. De eerste solist is pianist Michael Wise met een knipoog naar McCoy Tyner. En dan komt Rainey met een geweldige gitaarsolo. Ten slotte, helaas met een fade-out, in uptempo van Cole Porter, Get Out of Town. Dat Doug Rainey een van de allerbeste hardbop-gitaristen is, mag wel duidelijk zijn. De invloed van het spel van zijn vader is duidelijk, maar ook die van Pat Martino en Billy Bean. Maar uiteindelijk vond hij onmiskenbaar zijn eigen stem en ontwikkelde Doug Rainey zich tot een van de allerbeste hardbop

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1977 van Doug Rainey, afkomstig van de cd Introducing Doug Rainey, en opname uit 1996, afkomstig van het album Back in New York, allebei uitgebracht door Steeplechase. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertcenter en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een driedelige reeks over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In deze eerste uitzending hoort u opname van Jimmy Rainey. Hij werd geboren 20 augustus 1927 in Louisville, Kentucky. Op zijn 13e jaar hoorde hij Benny Goodman's Solo Flight met gitarist Charlie Christian. Toen hij 17 werd, kwam hij bij het orkest van Jerry Wald in 1944. In die tijd ontdekte hij de muziek van Charlie Parker en werd een van de eerste gitaristen die de bebop-taal van Parker omzette naar de gitaar. In 1948 werkte hij 9 maanden bij het orkest van Woody Herman. Hij werd internationaal bekend door zijn samenwerking met Stan Getz in 1951 en 1952. De opnamen van Stan Getz met Rainey zijn iconisch. Daarna speelde hij nog enige tijd in het trio van vibrafonist Red Norvo, met daaropvolgend een engagement van 6 jaar met pianist Jimmy Lyons in The Blue Angel in New York. Hij maakte een aantal schitterende opnamen met onder andere Bob Brookmeyer en Jim Hall, maar door wat persoonlijke problemen trok hij zich medio jaren 60 terug in Louisville. Begin 1972 maakte hij een glorieuze comeback in New York. Hij was in topvorm en kreeg veel aanbiedingen om op te treden, onder meer in Carnegie Hall met pianist Al Haig en optredens in de beroemde club Bradley's. Producer John Don Slitten vroeg hem in 1976 voor een tournee naar Japan met een all-star bezetting. Tijdens deze tournee werden op 12 en 14 april in Tokio live opnamen gemaakt. Deze opnamen werden uitgebracht op het Xanadu-label van Slitten onder de titel The Complete Jimmy Rainey in Tokio. Je hoort in deze uitzending het complete album met in de bezetting Jimmy Rainey, gitaar, Sam Jones, bas, Leroy Williams, drums. Als eerste hoort u de standaard How About You van Burton Lane. Rainey speelt hier werkelijk een fantastische solo, waarbij de ene melodische lijn nog mooier is dan de andere. Vervolgens de bekende Jimmy Van Heusen standaard, Darn That Dream. En die solo van Rainey zou zo kunnen worden ingelijst. Hierna volgt Anthropology van Charlie Parker. En de solo die Rainey daar speelde ontlokte bij pianist Barry Harris, die in de coulissen zat, de uitspraak: "The only guitar player that can do things like Bird did." De Franse componist Michel Legrand schreef Watch What Happens. En ook hier speelt Rainey weer een briljante solo.

In dit programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een driedelige reeks met opname van Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. Platenproducer Don Slitten organiseerde in het voorjaar van 1976 een package tour naar Japan met de fine fleur van de bebop, met Jimmy Rainey, Barry Harris, Charles McPherson, Sam Jones en Leroy Williams. Op 12 en 14 april 1976 werd er opgetreden in Tokio. Je hoort Just Friends van John Klenner, uitgevoerd in een vrij snel tempo met aan het slot nog een 4-on-4 chorus met de zeer vloeiend spelende drummer Leroy Williams. Hierop volgt van Joseph Kosma het bekende Autumn Leaves. Rainey speelt hier weer een schitterende solo met een swingende en alerte begeleiding van de ritmesectie. Vervolgens hoort u van Victor Young de standaard Stella by Starlight. Hier hoort u Rainey zonder begeleiding en laat u horen dat hij behoort tot de allerbeste gitaristen in de jazz. Here's That Rainy Day is geschreven door Jimmy Van Heusen. In deze relaxed swingende uitvoering hoort ook nog een mooie bassolo van Sam Jones.

Dit is House of Hard Bop met het tweede deel van een tweedelige uitzending met muziek van de Amerikaanse meesterpianist en componist Herbie Hancock. In het derde en laatste blok hoort u meer opnamen die zijn gemaakt op 18, 21 en 23 april 1969 in de Van Gelder Studios in New Jersey. Door de uitbreiding werd de sound nog voller en door de structuur van de akkoorden weet hij net als Gil Evans de klank nog breder te maken. U hoort hierna eerst He Who Lives in Fear, geschreven door Hancock. Het stuk was oorspronkelijk geschreven voor een televisie-sigarettenreclame, maar Hancock heeft het melodisch en harmonisch omgewerkt naar een totaal ander, complex stuk. Hij is hier de enige solist en de interactie met de ritmesectie is van zeer hoog niveau. En dan tot slot hoort u de Hancock-compositie Promise of the Sun. Een gecompliceerd thema met Gil Evans-achtige harmonieën. Een fantastische pianosolo met weer die geweldige interactie met Buster Williams en Albert Tutti Heath. Herbie Hancock is nu 84, maar nog steeds een inspirerende en toonaangevende pianist en componist.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1968 van Herbie Hancock, afkomstig van de cd Speak Like a Child, en ook opname uit 1969 van de cd The Prisoner, beide uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzpianist en componist Herbie Hancock. Hancock werd geboren in Chicago 12 april 1940 en kreeg klassiek pianoles vanaf zijn zevende. Toen hij 11 jaar oud was, speelde hij het eerste deel van een pianoconcert van Mozart met de Chicago Symphony. Als tiener was hij onder de indruk van jazzpianisten als George Shearing, Errol Garner, Oscar Peterson en Bill Evans. Ook de harmonieën van de vocale groep The Hilos met de arrangementen van Claire Fischer waren van grote invloed. Samen met Bill Evans waren Maurice Ravel en Gil Evans bepalend voor het harmonisch concept van Hancock. In Chicago trad hij al regelmatig op met Donald Byrd en Coleman Hawkins. In 1962 kreeg hij een contract bij Blue Note en zijn eerste plaat Taking Off was een succes. Vooral zijn compositie Watermelon Man werd korte tijd later een hit, vooral door de uitvoering van Mongo Santamaria. Al snel werd hij gevraagd door Miles Davis om in diens tweede beroemde quintet te spelen. De rest is geschiedenis, want hij groeide uit tot een ster van wereldformaat. In deze en volgende uitzending hoort u zijn sextet-opnamen uit de jaren 60. Op 19 maart 1963 maakte hij opnamen in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Die werden uitgebracht op Blue Note onder de titel My Point of View. In de bezetting Hancock, piano, Donald Byrd, trompet, Hank Mobley, tenorsax, Graham Munker, III, trombone, Chuck Israels, bas, Tony Williams, drums en Grant Green, gitaar. Alleen in het laatste stuk dus, deze Grant Green. Alle composities werden geschreven door Herbie Hancock. U hoort eerst Blind Man, Blind Man. Het stuk heeft een funky feel en doet denken aan Hancock's succesvolle hit Watermelon Man. De inspiratie voor dit stuk kreeg hij door een jeugdherinnering toen hij opgroeide in een zwarte buurt in Chicago, waar op een straathoek altijd een blinde man gitaar stond te spelen. Vandaar de toevoeging van gitarist Grant Green. Vervolgens hoort u in quintetbezetting een enorm swingend gespeelde A Tribute to Someone. Let vooral op de lyrische solo van Hank Mobley, de swingende pianosolo van Hancock en de geweldige drive van de toen 17-jarige drummer Tony Williams. King Cobra heeft een harmonische en ritmische spanning die mooi wordt opgebouwd door alle solisten met een zeer inventief, begeleidende en solerende Tony Williams.

In het tweede blok hoort u nog twee stukken en wel als eerste een prachtige ballad getiteld The Pleasure Is Mine. Herbie Hancock is hierin zelf de solist met een schitterende pianosolo en een knipoog naar Bill Evans. Het laatste stuk van deze sessie, And What If I Don't, heeft een bluesy R&B feeling en een super swingende groove. Hank Mobley speelt hierin een geweldige solo en als extra toevoeging hoort de gitarist Grant Green.

In dit derde en laatste onderdeel hoort u een gedeelte van Herbie Hancock's sextet-opname. Die werden gemaakt 6 en 9 maart 1968 in de Van Gelder Studio in New Jersey. De opnamen werden uitgebracht op Blue Note onder de titel Speak Like a Child. De bezetting: Hancock piano, Ron Carter bas, Mickey Roker drums, Thad Jones bugle, Peter Phillips bastrombone, Jerry Judson altfluit. De blazers worden hier uitsluitend gebruikt voor inkleuring en de piano met bas en drums spelen hierin de hoofdrol. Op 1A zijn alle composities en arrangementen van Hancock. Als eerste hoort u Riot en het valt direct op wat voor een fantastische bassist Ron Carter is. Swingend, inventief en hij volgt Herbie Hancock bijna telepathisch op de voet. Vervolgens hoort u het titelstuk Speak Like a Child. Een relaxed gespeeld stuk met een bossa feel. De partijen van de blazers en het spel van Hancock zijn bijna impressionistisch. Als intermezzo hoort u een compositie van Ron Carter uitgevoerd in trio-bezetting. Getiteld First Trip en zo swingend gespeeld met Herbie Hancock in absolute topvorm. Dat geldt in zeer grote mate ook voor Ron Carter en drummer Mickey Roker. En dan ten slotte hoort u Toys, weer met de blazers en een briljant spelende Hancock. Dit album is absoluut een van de hoogtepunten van Herbie Hancock uit die periode. Dat was dus in de jaren 60.

In het programma House of Hardbop luistert u naar een eerbetoon aan de onlangs overleden beroemde hardbop-drummer Roy Haynes. Zijn tijdloze, swingende en muzikale manier van spelen is van grote invloed op een hele nieuwe generatie van jonge drummers. Zijn kleinzoon, Marcus Gilmore, is daar een goed voorbeeld van. Vandaag hoort u opname afkomstig van het album Birds of a Feather, dat Roy Haynes opnam met een jongere generatie muzici in de Clinton Studios in New York. Charlie Parker schreef de bekende blues Now's the Time en die wordt hier uitgevoerd met een groovy, funky feel. De sfeer doet enigszins denken aan het Miles Davis quintet van eind jaren 60. Het volgende stuk, Rocker, is geschreven door Gary Mulligan en door Charlie Parker begin jaren 50 uitgevoerd met strijkers en een jonge Roy Haynes op drums. Zo'n 50 jaar later hoort u hier Haynes met zijn eigen opvatting van deze compositie. Charlie Parker schreef de blues Barbados en aangezien de ouders van Roy immigranten waren van dat eiland, geven Haynes en zijn muzici de sfeer van dit eiland heel goed weer.

U luistert naar het programma House of Hardbop, met opname van de onlangs overleden legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Benny Golson. Zijn compositie Blues March werd in die tijd een hit en dat droeg weer bij aan zijn internationale bekendheid en ook aan die van de Jazz Messengers. Na die periode, zo eind 1959, richtte hij samen met trompetist Art Farmer een succesvol sextet op. Ze hebben trouwens een stel heel goede platen afgeleverd. In 1962 kwam aan die groep een einde en stond Benny Golson met een kwartet op 26 december van dat jaar in de Van Gelder studio in Englewood Cliffs. Hij maakte daar een opname voor Argo. Het album is uitgebracht onder de titel Free. Van dit album hoort u drie stukken, met in de bezetting Golson, tenorsax, Tommy Flanagan, piano, Ron Carter, bas en Art Taylor, drums. Als eerste een compositie van Benny Golson getiteld Shades of Steen. Na een kort intro van Art Taylor volgt het thema en daarna een geweldige tenorsolo van Benny Golson, waarbij in de brug al een lichte invloed van John Coltrane valt te bespeuren. Vervolgens van Rodgers en Hart de bekende standaard My Romance. Hier dan eindelijk heel mooi als ballad uitgevoerd. Let vooral op de begeleiding van bassist Ron Carter. Tot slot van Julius Stein het in snel tempo gespeelde Just in Time. Wederom geweldige solo's van Golson, Flanagan en een paar muzikale viertjes met drummer Taylor. Benny Golson overleed op 21 september 2024. Hij werd 95

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van Benny Golson. Ze kwamen van de cd Meet the Jazz Dead, uitgebracht op MCA. En opname uit 1962, afkomstig van de cd Free, uitgebracht op het Mercury label. Erik Ineke stelde dit programma samen.

Dit is het programma House of Hardbop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag deel 1 uit een serie van 2 over de onlangs overleden beroemde Amerikaanse hardbop tenorsaxofonist, componist en arrangeur Benny Galson. Galson werd op 25 januari 1929 in Philadelphia geboren. Hij begon op zijn 9e, maar toen hij naar een uitvoering van Lionel Hampton ging met Arnett Kopp op tenorsaxofoon, schakelde die op 14-jarige leeftijd over op de tenorsax. Hij speelde bij het Rhythm and Blues Orkest van Bull Moose Jackson, waarna nog vele verbintenissen zouden volgen bij onder meer de orkesten van Tad Dameron, Dizzy Gillespie en Earl Bostick. In die tijd componeerde die al bekende stukken zoals Stablemates en Whisper Not. In 1958 werd hij de muzikale leider van Art Blakey's Jazz Messengers. Zijn stukken als Blues March, Along Came Betty, Are You Real and I Remember Clifford werden jazz standards. In 1959 begon hij samen met Art Farmer het bekende en befaamde Jazz Tet. Die jaren, die daarop volgden, kreeg hij door toedoen van Quincy Jones heel veel werk als componist en arrangeur in de filmstudio's. En dan heb ik het natuurlijk over Hollywood. In de jaren 90 keerde die weer volledig terug tot de jazz. In de uitzending van vandaag hoort u opnamen die zijn gemaakt op 17 november 1958. Dat was in NOLA's Penthouse Studios in New York. De opnamen zijn uitgebracht op het United Artists label en wel onder de titel Benny Galson and the Philadelphians. In de bezetting hoort u Galson op tenor, Lee Morgan trompet, Ray Bryant piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones op drums. Als eerste hoor je van Gigi Grice, You're Not the Kind. Benny Galson valt meteen met de deur in huis. Ja, ik had even geen lucht. Benny Galson, ja? Benny Galson valt meteen met de deur in huis met een fantastische tenorsolo waarbij de invloed van Don Byas duidelijk hoorbaar is. Pianist Ray Bryant is de eerste solist met een geweldige solo in het volgende stuk, Blues on My Mind. Het is geschreven trouwens door Benny Galson. Drummer Philly Joe Jones zet met een zeer muzikaal intro de toon voor de bekende en zeker niet gemakkelijke compositie van Galson, Stablemates. Het stuk wordt hier uitgevoerd in een vrij hoog tempo, maar alle solisten gaan hier schijnbaar moeiteloos door deze listige vorm heen.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de onlangs overleden Benny Golson, de bekende Amerikaanse hardbop tenorsaxofonist. Hij is beïnvloed door het spel van Don Byas en later door John Coltrane. In de jaren 50 kreeg hij bekendheid als saxofonist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. In de jaren 60 schreef hij door toedoen van onder andere Quincy Jones heel veel muziek voor bekende filmseries in Hollywood. In de jaren 90 keerde hij weer volledig terug tot de jazz. Op 17 november 1958 werden er opnamen gemaakt in Nola Penthouse Studios in New York. En dat gebeurde daar dat het album Benny Golson and the Philadelphians werd opgenomen. Een bezetting met allemaal muzici uit Benny Golson's geboorteplaats Philadelphia. Op tenor Golson, Lee Morgan trompet, Ray Bryant piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones drums. Van Benny Golson hoort u nu Thursday's Theme. Een mooie, enigszins nostalgische walking ballad met prachtige solo's van Golson, Lee Morgan en Ray Bryant. Vervolgens het bekende Afternoon in Paris, geschreven door John Lewis. De stimulerende en swingende begeleiding van Philly Joe Jones en Percy Heath vormt een bron van inspiratie voor alle solisten. Tot slot van dit album hoort u een compositie van Ray Bryant met de titel Calgary. Een kort, maar swingend uptempo stuk als de perfecte afsluiting van een inspirerende sessie.

U luistert naar het programma House of Hardbop. U hoort de opname van de onlangs overleden Amerikaanse tenorsaxofonist, componist en arrangeur Benny Golson. U herkent hem ongetwijfeld als tenorist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. En dan heb ik het over de tweede helft van de jaren 50. Zijn compositie Blues March werd in die tijd een hit, wat weer bijdroeg aan zijn internationale bekendheid en die van de Jazz Messengers. Na die periode richtte hij eind 1959 samen met trompetist Art Farmer een succesvol sextet op. En dat sextet heeft ook een aantal heel goede platen opgenomen. In deze uitzending en de daaropvolgende hoort u daarvan enkele opnamen. Op 6, 9 en 10 februari 1960 stond het Art Farmer Benny Golson Jazz Tet in de Nola Penthouse Studio in New York. Ze namen daar hun eerste album Meet Jazz Tet op voor Argo. In de bezetting Farmer op trompet, Golson op tenorsax, Curtis Fuller trombone, McCoy Tyner piano, Allison Farmer bas en Lex Humphries drums. We beginnen met Serenata, geschreven door Leroy Anderson. Na het intro en thema met een 12/8 Latin feel verdubbelt het tempo naar een furieuze swing en gaan Benny Golson en Art Farmer genadeloos van start. Daarna eindigt het stuk weer in een 12/8 feel. In een groovy medium tempo volgt het beroemde It Ain't Necessarily So uit Porgy and Bess. Natuurlijk van de broers Gershwin. De solisten zijn hier trombonist Curtis Fuller, Art Farmer en het nog jonge pianist McCoy Tyner. En een aantal maanden later zou hij een hele belangrijke rol krijgen in het John Coltrane kwartet. Na het intro van drummer Lex Humphries volgt een in sneltreinvaart gespeeld Avalon van de Silver Rose Johnson. De solisten zetten hun beste beentje voor, waarna pas aan het slot het thema wordt gespeeld. Een rustig moment krijgen we dan, en dat wordt verzorgd door Art Farmer in een schitterende vertolking van de beroemde ballad I Remember Clifford, geschreven door Benny Golson en opgedragen aan Clifford Brown. Tot slot, Benny

0: echt nog wel hoorbaar. Maar Lee Morgan's spel is dirty en heel bluesy. Hij had als mens ook niet het gemakkelijkste karakter. Op zijn 32e verjaardag, 10 juli 1970, maakte hij voor Blue Note live opname in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Hermosa Beach in Los Angeles. Deze opnames zijn verschenen in 1971 onder de titel Lee Morgan Live at the Lighthouse. Het was het laatste album dat tijdens zijn leven is uitgebracht. In de bezetting hoort u Morgan, Benny Maupin op tenorsax, Harold Mayburn, piano, Jamie Merritt, bas en Mickey Roker, drums. U hoort een compositie van Harold Mayburn getiteld The Beehive. Voorafgaand aan dit stuk hoort u de aankondiging door Lee Morgan. Het stuk wordt gespeeld in uptempo en de energie spat er direct vanaf de eerste noot af. Benny Maupin, Lee Morgan en Harold Mayburn spelen als duivels en Mickey Roker laat hier duidelijk horen wat een fantastische drummer hij was. Met deze formatie is Lee Morgan een stap verder gegaan richting een meer modale aanpak. Helaas overleed hij een jaar later, 19 februari 1972, door een pistoolschot van zijn vrouw tijdens een optreden in Slugs in New York. Hij was 33.
1: Good evening, ladies and gentlemen. For those of you who might have just come in, the reason for all these microphones is that we're recording live for Blue Note Records. The members of the band on piano, Harold Mayburn. On the tenor saxophone, Benny Maupin. On the drums, Mickey Roker. And at the bass, Jimmy Merritt. My name is Lee Morgan. So now while the man is getting the balance and everything together, we would like to start by doing a tune composed by Harold Mayburn. This one is entitled The Beehive.

In House of Hardbop bij Concertcentrum World of Jazz heeft u geluisterd naar opname uit 1967 van Lee Morgan, afkomstig van de cd The Procrastinator, uitgebracht op Blue Note, en opname uit 1970, afkomstig van de Blue Note cd Lee Morgan Live at the Lighthouse. Samenstelling Erik Ineke.

Dit is voor Concertzender en World of Jazz het programma House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over de beroemde Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. Lee Morgan werd geboren in Philadelphia op 10 juli 1938. Nou, als kind is hij begonnen op vibrafoon, stapte hij op 14-jarige leeftijd over op trompet. Hij raakte geïnspireerd door het spel van Clifford Brown, waarbij hij nog een aantal lessen kreeg vlak voor diens voortijdige overlijden. Hij maakte naam onder andere bij de big band van Dizzy Gillespie en Art Blakey's Jazz Messengers. In deze en komende uitzendingen hoort u een selectie van de opname onder eigen naam. Op 18-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut op het Blue Note label en maakte sindsdien vele opnamen met verschillende bezettingen voor dit befaamde label. Op 28 april 1960 stond Lee Morgan in een van de vele Van Gelder studio's in Englewood Cliffs in New Jersey voor opname voor Blue Note. De opname verscheen op het album Lee Way. Twee stukken hiervan heeft u al kunnen beluisteren in de vorige uitzending. De overige twee stukken krijgt u nu te horen met in de bezetting Morgan, trompet, Jackie McLean, alt sax, Bobby Timmons, piano, Paul Chambers, bas en de altijd swingende Art Blakey achter de drums. Als eerste hoort u van Lee Morgan de blues The Lion and the Wolf. Opgedragen aan de producer Alfred Lyon en diens compagnon fotograaf Francis Wolf. Zowel Jackie McLean als Lee Morgan overtuigen in hun solo's met hun sterke blues feeling. Dat geldt ook voor Bobby Timmons en Paul Chambers. Art Blakey laat ook horen hoe je een drumsolo kunt opbouwen. Het laatste stuk van dit album is een compositie geschreven door Calvin Massey en heet Nakatini Suite. Hij schreef het stuk in 1948 en droeg het op aan de toenmalige columniste van de Pittsburgh Courier, die altijd positief over hem schreef. En het is Art Blakey die hier de show steelt.

In dit programma House of Hardbop luistert u naar het tweede deel van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. Beïnvloed door het spel van Dizzy Gillespie en Clifford Brown nam hij al op 18-jarige leeftijd zijn debuutalbum op voor Blue Note. Hij is Blue Note jarenlang trouw gebleven en heeft voor dat label vele opnamen onder eigen naam gemaakt. Op 27 mei 1966 stond hij weer in de Van Gelder Studios in New Jersey, in een bezetting met Joe Henderson, tenorsax, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, bas, Billy Higgins, drums. Een maand eerder nam hij een aantal stukken op met een big band bezetting. De complete opname van die sessies zijn later toegevoegd en op cd uitgebracht op Blue Note onder de titel Delightful Lee Morgan Plus 4. Van de quintetopname hoort u eerst de Lee Morgan compositie Zambia. De eerste solist is tenorsaxofonist Joe Henderson en die valt meteen met de deur in huis met een voortreffelijke solo, gevolgd door Lee Morgan met een solo die er niet voor onderdoet. McCoy Tyner zet een superswingende pianosolo neer, waarna Lee Morgan meteen zeer overtuigend twee chorussen 8-8 met drummer Billy Higgins inzet. En die zijn ook niet mis. Het laatste stuk in deze bezetting is weer een compositie van Lee Morgan, getiteld Night Flight. In dit stuk is al duidelijk te horen dat Lee Morgan de modale kant opzoekt en daar heeft hij dan ook de juiste medemuzici voor uitgekozen. De ritmesectie is fenomenaal.

U luistert naar het programma House of Hardbop, met opname van de legendarische Amerikaanse hardbop trompetist Lee Morgan. In zijn jonge jaren is de invloed van Clifford Brown echt nog wel hoorbaar. Maar Lee Morgan's spel is dirty en heel bluesy. Hij had als mens ook niet het gemakkelijkste karakter. Op 3 april 1966 werden er big band opnamen gemaakt van Lee Morgan, met een grote bezetting onder leiding van Oliver Nelson. Twee stukken van deze opname werden gebruikt voor het album Delightful Lee, uitgebracht door Blue Note. De overige 4 big band stukken werden pas jaren later uitgebracht door Blue Note op de cd Delightful Lee Morgan Plus 4. Van deze 4 stukken hoort u 3 in deze bezetting. De bezetting is als volgt: Morgan en Ernie Royal, trompet, Tom McIntosh, trombone, Jim Buffingham, hoorn, Dan Butterfield, tuba, Phil Woods, altsax en fluit, Wayne Shorter, tenorsax, Danny Bank, baritonsax, fluit en basklarinet, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, bas en Philly Joe Jones, drums. Leider en arrangeur is Oliver Nelson. Als eerste hoort u Need I van Lee Morgan met als solisten Wayne Shorter, Lee Morgan, Philly Joe Jones en McCoy Tyner. Het is eigenlijk een quintet met de omlijsting van een big band. Uniek om Philly Joe Jones weer eens in een big band bezetting te horen. Vervolgens hoort u ook van Lee Morgan de compositie Filet of Soul. En aan soul geen gebrek bij de solisten. De groove van de ritmesectie met de gemene fills van Philly Joe Jones zijn een extra plus. Tot slot hoort u de big band versie van de Lee Morgan compositie Zambia, waarmee deze uitzending is begonnen. Het is allemaal wat ruiger, maar wel jazz met een hoofdletter.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1956 van Lee Morgan. Ze komen van de cd Introducing Lee Morgan, uitgebracht op Savoy, en naar opname uit 1960, ook natuurlijk weer van Lee Morgan, en die komen van de cd Leeway, uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag het tweede en laatste deel van de opname van het quintet dat vibrafonist Bobby Hutcherson leidde. Hij deed het samen met tenorsaxofonist Harold Land. Deze formatie ontstond in 1967 toen Hutcherson zich vanuit New York vestigde aan de westkust en daar Harold Land ontmoette. Hutcherson was in die tijd een jonge reizende ster en een vernieuwer op vibrafoon. Harold Land was wat ouder en had al een gevestigde naam als tenorsaxofonist. Zijn manier van spelen was beïnvloed door het spel van John Coltrane. Daarmee sloot hij weer perfect aan bij het geavanceerde spel van Hutcherson. Op 11 augustus 1969 maakte de groep opname in de befaamde Van Gelder Studio in New Jersey. Deze opname bleven tot 1980 op de plank liggen. Ze werden toen uitgebracht onder de titel Medina en dat gebeurde op Blue Note. U hoort drie stukken met in de bezetting Hutcherson op vibrafoon, Land op tenorsax en fluit, Stanley Cowell piano, Reggie Johnson bas en Joe Chambers drums. Het eerste stuk is een compositie van Stanley Cowell met de titel Oriental. De titel spreekt voor zich en u hoort naast Hutcherson ook Land soleren op fluit en bassist Reggie Johnson. Daarna het titelstuk getiteld Medina en dat is een compositie van drummer Joe Chambers. Geschreven in 12/8 en na het complexe thema volgen er zeer geïnspireerde solo's van Land, Hutcherson en Cowell. Ook het fantastische drumspel van Chambers mag niet ongenoemd blijven. Het laatste stuk in deze bezetting is wederom een compositie van Joe Chambers met de titel Angano. Het heeft een samba-feeling en de dampende ritmesectie geeft de beide co-leiders een enorme boost.

In het programma House of Hard Bop hoort u studioopname van het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet. Deze post-bop groep trad op van 1967 tot 1971. Ze hebben trouwens in die tijd ook een aantal concerten in Nederland gegeven, onder meer in Paradiso, de Bovema Studio en op het NOS Loosdrecht Jazz Festival. In 1971 maakte tenorist Harold Land enige opname onder eigen naam voor het mainstream label. Voor deze opname gebruikte hij de bezetting van de groep die hij samen leidde met Bobby Hutcherson. Het album werd uitgebracht onder de titel A New Shade of Blue. In de bezetting hoort u Land, tenor sax, Hutcherson, vibrafoon, Bill Henderson, piano, Buster Williams, bas, Billy Hart, drums en James Matumi Foreman congas. We beginnen met het titelstuk, A New Shade of Blue. Het is een compositie van Harold Land met een aanstekelijk thema in een zeer swingende uitvoering. Maar het kan ook haast niet anders met Williams en Hart in de ritmesectie. Het volgende stuk is ook geschreven door Land en heet The Liberation. Uitgevoerd in uptempo gaat iedereen er lekker energiek tegenaan en let vooral op de interactie tussen Bobby Hutcherson en Billy Hart.

Angeles en besloten om een quintet te beginnen waarvan ze allebei leider werden. En zo ontstond het beroemde Max Roach Clifford Brown Quintet. Van 23 tot en met 25 februari 1955 maakte deze groep opname in de Capitol Studio in New York. Deze opnames zijn uitgebracht op het MRC-label onder de titel Study in Brown. In de bezetting hoort u Clifford Brown, Harold Land tenorsax, Richie Powell piano, George Morrow bas en Max Roach. Als eerste stuk hoort u een compositie van Richie Powell getiteld Jackie. Na het piano-intro volgt het thema en dan hoort u van alle solisten één chorus op het AABA-schema met de blues changes in the bridge. Vervolgens hoort u een compositie van Clifford Brown getiteld Swingin'. Het stuk is gebaseerd op de akkoorden van de al oude standard I Never Knew en wordt uitgevoerd in een furieus tempo. Vervolgens een stuk van tenorsaxofonist Harold Land getiteld Land's End. Een swingend en relaxed gespeelde compositie in mineur met een aantrekkelijke melodie en mooie solo's van de beide blazers en pianist Richie Powell. Tot slot van deze sessie een bijzondere uitvoering van de Billy Strayhorn compositie Take the A-Train. De introductie wekt de suggestie van een vertrekkende trein en eenmaal op stoom spelen ze allemaal de sterretjes van de hemel en komt de trein langzaam weer tot stilstand.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar het tweede en laatste deel over de Amerikaanse meesterdrummer Max Roach. En is dit jaar 100 jaar geleden dat hij werd geboren. In deze uitzending wordt speciaal aandacht besteed aan het legendarische Hardbop Quintet dat hij in de eerste helft van de jaren 50 leidde met de geweldige trompetist Clifford Brown. In december 1955 had de tenorsaxofonist Harold Land de groep verlaten en werd hij vervangen door niemand minder dan Sonny Rollins. Met Rollins maakte de groep studioopname op 4 januari en op 16 en 17 februari 1956 in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op MRC onder de titel Clifford Brown en Max Roach at Basin Street. De titel van dit album refereert aan de vele optredens van de groep in de New Yorkse club Basin Street East. In de bezetting hoort u Clifford Brown, Sonny Rollins tenorsax, Richie Powell piano, George Morrow bass, Max Roach drums. Als eerste hoort u van Cole Porter het bekende What Is This Thing Called Love. Dit stuk wordt gespeeld in medium uptempo en zowel Clifford Brown, Sonny Rollins en Max Roach soleren alsof het een live concert is. Verder hoort u van Sammy Fain de standard Love Is a Many Splendored Thing. Het thema gaat in 5/4 en 4/4 maat. Let u vooral op de solo van Max Roach, begeleid met akkoorden van Richie Powell. Dan volgt van Gene DePaul I'll Remember April. Na een Latin intro volgt het thema en gaat het los met geïnspireerde solos van Clifford Brown, Sonny Rollins en de twee perfecte drumchorussen van Max Roach.

Dit is het programma House of Hardbop bij de Concertzender met opname van de beroemde Amerikaanse drummer Max Roach. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze iconische drummer werd geboren. In deze uitzending hoort u opname van het legendarische Hardbop Quintet dat hij samen leidde met trompetist Clifford Brown. De komst van tenorsaxofonist Sonny Rollins betekende dat er ook weer nieuwe studioopnamen gemaakt moesten worden. En dat gebeurde 4 januari en 5 en 16 februari 1956 in New York. De opnamen werden uitgebracht op MRC onder de titel Clifford Brown en Max Roach at Basin Street. Van dit album hoort u nog 3 stukken met in de bezetting Brown, Rollins, Richie Powell piano, George Morrow bas en Max Roach. Allereerst 2 stukken van Richie Powell met als eerste Powell's Prances. Een uptempo stuk in mineur waarbij duidelijk te horen is dat door de aanwezigheid van Sonny Rollins tevens het spel van Clifford Brown en het level van de hele groep op een nog hoger plan is komen te staan. Het tweede stuk kreeg de titel Time, een prachtige ballade waarbij de componist in het thema begeleidt op celesta om vervolgens een schitterende pianosolo te spelen. The Scene is Clean van Ted Dameron bevat geweldige solo's van de beide blazers en een zeer melodieus drumchorus van Max Roach, wederom ondersteund door pianobegeleiding. Op diens melodisch en ritmisch perfect getimede spel kan je de klok gelijk zetten. Op dit album is te horen dat er muzikaal een nieuwe ontwikkeling in de groep gaande was. Maar een noodlottig ongeval op 26 juni 1956, waarbij Clifford Brown, Richie Powell en zijn vrouw Nancy om het leven kwamen, betekende een voorteindig einde aan deze geweldige groep en een moeilijke periode voor Max Roach.

0: Amerikaanse drummer Max Roach. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze iconische drummer werd geboren. Ter gelegenheid hiervan willen we in deze en komende aflevering graag aandacht besteden aan de opname van, het legendarische hardbop quintet dat hij samen heeft geleid met trompetist Clifford Brown. De groep ontstond in 1954 aan de Amerikaanse westkust en speelde op 30 augustus in het Shrine Auditorium in Los Angeles. Dit concert werd opgenomen en uitgebracht op het Crescendo label. In de bezetting hoort u Clifford Brown, trompet, Harold Land, tenorsax, Richie Powell, piano, George Morrow, bass, Max Roach, drums. Van Bud Powell hoort u de compositie Parisian Thoroughfare. Bij de introductie hoort u even een quote uit Gershwin's An American in Paris. Na het thema hoort u geweldige solos van Harold Land, Clifford Brown en Max Roach. Met de Parijse impressie van Gershwin wordt deze stad weer verlaten. Van 23 tot 25 februari 1955 stond deze formatie in de Capitol Studios in Los Angeles voor de opname van het album Study in Brown, uitgebracht op het MRK label. Van deze opname hoort u tot slot van de uitzending Ray Noble's razendsnelle Cherokee. Clifford Brown speelt twee chorussen, gevolgd door Harold Land, Richie Powell en Max Roach met ieder één chorus. Daarna volgt het thema waarbij Max Roach de brug voor zijn rekening neemt.
1: The title of this one is Parisian Thoroughfare.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1954 van Max Roach en Clifford Brown, afkomstig van de cd Max Roach en Clifford Brown in Concert. Uitgebracht op Crescendo en ook naar opname uit 1955, afkomstig van de cd Study in Brown, uitgebracht op het MRC. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een tweedelige uitzending over de godvader van de bebop-taal voor trombone, J.J. Janssen. Geboren op 22 januari 1924 in Indianapolis. Hij begon met pianolessen op zijn 9e en besloot op zijn 14e trombone te gaan spelen. Trompetist Fats Navarro gaf hem de raad om in de stijl van tenorsaxofonist Lester Young te gaan spelen. Heel snel belandde hij in het orkest van Benny Carter en ietsje later bij het orkest van Count Basie. Hij werkte met alle grote bobbers. Denk aan Charlie Parker en Bud Powell, waardoor hij zich kon ontwikkelen tot de belangrijkste en meest invloedrijke bebop-trombonist in de jazzgeschiedenis. Later werkte hij nog veel samen met trombonist Kai Winding. Hij deed enkele tournees met Jazz at the Philharmonic en dat resulteerde weer in een paar prachtige opnamen met Stan Getz. Ook schreef hij als componist en arrangeur veel muziek voor films zoals Shaft en tv-series zoals Starsky & Hutch. Tussen 1953 en 1955 maakte hij enige belangrijke opnamen voor het beroemde Blue Note label. Ze werden uitgebracht onder de titel The Eminent J.J. Janssen. Op 6 juni 1955 stond J.J. Janssen in de studio van Rudy van Gelder in Hackensack, New Jersey. En daar maakte hij de laatste sessie voor Blue Note in de serie The Eminent J.J. Janssen. In de bezetting hoort u behalve Janssen, Hank Mobley op tenorsax, Horace Silver piano, Paul Chambers bas en Kenny Clark op drums. De ballad Your Mine You, geschreven door Johnny Green, opent deze uitzending. U hoort een prachtige vertolking van J.J. Janssen als de belangrijkste solist. Het volgende stuk is ook een compositie van J.J. Janssen, Daily Double. Hank Mobley speelt als eerste twee swingende chorussen, waarna J.J. Janssen volgt met een schitterende solo en ook Horace Silver gaat voor goud, waarna nog 16 maten, 4-on-4, van Kenny Clark met de blazers en dan door naar een perfect slot. Vervolgens van J.J. Janssen de compositie getiteld Groovin'. Zeer juist gekozen, want het geheel heeft een enorme groove, niet in de laatste plaats door de swingende ritmesectie. Tot slot hoort u in kwartetbezetting de prachtige ballad A Portrait of Jenny, geschreven door Gordon Birch. Het komt uit de gelijknamige film met Jennifer Jones. De twee solisten zijn J.J. Janssen en Horace Silver.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het tweede en laatste deel uit een serie over de peetvader van de bebop-trombone, J.J. Johnson. En in het tweede en derde blokje muziek hoort u studio-opname uit 1957. In dat jaar had Johnson een nieuw quintet samengesteld met de Belgische tenorsaxofonist en fluitist Bobby Jaspar, Tommy Flanagan piano, Wilbur Little op bas en Alvin Jones op drums. Op 29 en 31 januari en 14 mei 1957 stond hij met deze groep in de Columbia Studios in New York voor opnames voor het Columbia label. Ze werden uitgebracht onder de titel Dial JJ5. Als eerste een compositie van J.J. Johnson met de titel Teapot, gebaseerd op de akkoorden van het aloude Sweet Georgia Brown. Johnson speelt hier een schitterend opgebouwde solo, gevolgd door de zeer talentvolle tenorist Bobby Jaspar. Pianist Tommy Flanagan, die laat heel goed horen hoe briljant en licht het instrument gespeeld kan worden. En bassist Wilbur Little en drummer Alvin Jones vormen een stuwend en zeer swingend ritmeteam. Bij de laatstgenoemde hoor je nog de bebop-invloeden in zijn zeer persoonlijke stijl. Met een Latin intro wordt een blues van Charlie Parker ingezet, de titel Barbados. Let vooral op de begeleiding van Alvin Jones met zijn befaamde offbeat accenten, pusht hij de solisten naar grote hoogte, wat hij later bij John Coltrane in een nog hogere mate zou gaan toepassen. Vervolgens hoort u twee composities van Bobby Jaspar. The Ballad in a Little Provincial Town, waarin Jaspar ook laat horen dat hij een heel begaafd fluitist was. Daarna het snelle en swingende Set Shows. Wilbur Little zet met zijn walking bass de toon voor een relaxte medium blues. En dat is een werk van Miles Davis, getiteld Blue Haze. De groovy blues feeling is bij alle vijf de heren ruimschoots aanwezig.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met studioopname van de beroemde Amerikaanse trombonist J.J. Johnson. Na zijn opname voor Blue Note en vervolgens zijn samenwerking in quintetbezetting met trombonist Kai Winding, begon J.J. in 1957 een nieuw quintet. Naast Johnson, de in Luik geboren en zeer talentvolle tenorsaxofonist en fluitist Bobby Jasper, pianist Tommy Flanagan en bassist Wilbur Little en de grote vernieuwer van het drumspel Elvin Jones. U hoorde daar zojuist opname van. Uit dezelfde sessie hoort u nu van George Gershwin de standaard Our Love Is Here To Stay. Het wordt uitgevoerd in kwartetbezetting met in de hoofdrol J.J. Johnson, die hier naast de melodie nog een prachtig solo blaast. Vervolgens hoort u een feature voor Tommy Flanagan in triobezetting. Hij speelt een compositie van Bud Powell, So Sorry Please. Briljant pianospel en het brushes-spel van Elvin Jones is altijd bijzonder. Daarna hoort u een I Got Rhythm schema van Thad Jones, getiteld Birdsong. J.J. Johnson op trombonium. Dat is een zeldzaam instrument dat eigenlijk een rechtopstaande ventieltrombone is. Tot slot van Burton Lane, de standaard Old Devil Moon. Het wordt uitgevoerd in een speciaal arrangement met zeer geïnspireerde solo's van alle solisten. J.J. Johnson is de meest invloedrijke trombonist geweest in de jazz. Zijn prachtige, warme en ronde geluid en zijn swingende legato-fraseringen klinken zo relaxed en vanzelfsprekend dat je haast vergeet dat het een trombone is. J.J. Johnson overleed in 2001 op 77-jarige leeftijd.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de godvader van de bebop-trombone, J.J. Jansen. Het zijn de volledige opnamen uit de driedelige serie die Eminent J.J. Jansen voor Blue Note tussen 1953 en 1955 opgenomen. Al deze opnamen zijn in die tijd uitgebracht op 3 10-inch LP's. Op 24 september 1954 stond Jansen in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. En dat was voor zijn tweede sessie met Wynton Kelly op piano, Charles Mingus bas, Kenny Clark drums en Sabu Martinez op congas. U hoort alle 6 stukken van deze sessie. Als eerste Too Marvelous for Words van Johnny Mercer. Dan achtereenvolgens Jay, een snelle blues van J.J. Jansen. De Barton Lane Standard, Old Devil Moon, met een Latin feel. En heel bijzonder is de Jules Stein-compositie It's You or No One. Maar dit keer in een ballad-uitvoering, zoals het ook is bedoeld. En als afsluiting van deze sessie hoort u nog de ballad van Jules Stein, Time After Time. En van J.J. Jansen het snelle koffiepot. J.J. Jansen is in deze sessie de belangrijkste solist. Hij heeft een prachtige warme sound en vloeiende melodische frasering. Pianist Wynton Kelly is hier nog jong en in ontwikkeling. Wat ook opvalt is het swingende samenspel van drummer Kenny Clark en percussionist Sabu Martinez.